Väl vid ljudåren Berlin var ju gott en ju leven ju faula zellen. Så oss ju verkligt donen. Nu bad vi ju en Jesus Kristus in en omen att ju dåren noch emma tånemen. Dann ju weten vad vi ju en Jesus Kristus in en omen befallen haben. Gott sin wellen es det, dat ju heilig sind en ju van alle hurari friholen. En jeder zal leren sich selbst unja kontrol te holen en van sich en heiljung en eren ne fru nemen, en dat nicht mal om zine anbahn je last te befriedigen zoals de heiden donen, die nuscht van God weten. En keiner zal hier an evere grens stehen en zine broeder am spel griepen, dan de haar God wordt ewe al zone zaken raag even, zoals wie ju van her je worend haben. Dan God haft ons nicht beroepen onrein te zennen, aber heilig. Daarom wer dit verachten deed, veracht nicht menschen ober God, die ons zinen heiligen geist gejeeft haft. Wat broederleef aanbelangt, door even broek wie je niet schrijven, dan God zelfs haft je geleerd en ander goed te zennen. En zeker zei je, alle brede en Macedoniën goed. Maar wie willen je bloos ermonen door er nog toe te nemen? En laat dat niet een eerenzaak van je worden, dat je stel en ruig leven, dat in ieder zich om zijn zaak kemmert en zo arbeid als wie je bevolen hebben. Dan wordt de wereld goed van je reden, wil je oprechtig zijn en wordt je respecteren van je zelfstandigheid. Breder, wie willen je niet om aankloren laten over die al om dood slopen, dat je niet treuren brokken zoals die geen hoop nog hebben. Dan, want wie leven dat Jezus gestorven en van dood opgestonden is, wordt God durch den Herrn Jezus en met arm toop ook die nog zich nemen die al ingeslopen zijn. Dan dit zei wie u en den Herrn Jezus zijn eigen weerd, dat wie die door leven en blijven wat Jezus komen wordt, worden die niet veropkomen die ingeslopen zijn. De Herr wordt zelfs van hemel erop komen en je beiden wat passeren zal. De hechtste engel wordt met luider stem roepen. God zijn trompet wordt geblost worden en die zelig am geloven aan Jezus gestorven zijn, worden eerst opstonen en dan worden wie die door leven en gebleven zijn, tegelijk met aan op een wolken metgenomen worden, aan zijn haren te begegnen en worden dan immer bij hem zijn. Maar deze weer treist u onder een ander. Zo, lieve breder, even tijd en stund wanneer Jezus komen wordt, brukt u al nust meer geschreven worden. Dan je weet zelfs goed dat in haren zijn dag zo komen wordt als een dief en een nacht. Want de mensen zei worden alles als ruig en zeggen, dan wordt er verdorven plaatselijk even aankomen, zo als de weduwe even een vroeg komen die een kind ter wereld brengen moet, en daar wordt geen daarvan komen zijn. Maar je bent niet van de diesternis breder, dat je die dag als een dief even faul wordt. Je bent lichtmenschen en deurismenschen. Je hebben met nacht en diesternis nus te doen. Daar wel we nu ook niet slopen, zoals de anderen. Wel we waken en niet te zennen. Dan die daar slopen, die slopen de nacht. En die zich bedrinken, bedrinken zich de nacht. Maar wil we tom dag je heren, wel we niet te zennen en geloven en leven als een brustschild dreugen. En die hopen op onze zeligheid als een kapperdaging. Gott haft uns nicht dorthin bestimmt, dat uns seine Rache trafen soll, aber dat wir durch unseren Herrn Jesus Christus selig worden. Jesus starb für uns, so dat wir nu, auf wie schlopen oder wacker sind, mit am Taub leben können. Darum spricht ihr euren anderen Motto, dat ihr stark worden, so als ihr dat auch daunen. Breder, nu bed wie ju auch noch, holt die an ihren, die onge jou aan de gemeente de arbeid doen, die God over jou gezaad heeft en jou beleren. En wil zij de arbeid doen, eert aan en bewijst aan leef en leeft vredelijk onder een ander. Breder, dan mocht we ook nog jaren zijn dat je die vermonen die zich niet schakken willen. Treist die het aan moed veelt, help de zwakke en help met allem geduld. En zij doen ook, want irgendwem wordt slachtet aan je donen woord, dat die dat niet met slachtet trekt toont. Streeft immer dat nu, dat je een ander goede donen, en dat ook aan alle mensen. Ziet immer vrouw,

Hemels en meneru en en komozolen. Daarom zet u verbreider, dat van u keiner en bezet ongeleven het hoort haft, en van den leven jen God aufkamt. Aber spreekt u ongen ander alle dag motto, zolang als het nog van deur heet, dat ik van u keiner derg de verfeerderische zin verhoorde laat. Dan wie zijn met Christus eind geworden, wanneer wir ons vertrouwen zo als am Anfang bij om eng faust holen. So ausgesagt es, wann je sine Stämme von dir hören, dann verhort jene Horte nicht, so aus dann aus sie mi versachten. Wer wären die da hierden an jenen an wären? Wären dort nicht alle Söhne, die Moses aus Ägypten herausgebracht hat? Und über wem muss Gott sich 40 Jahre ohren? Wären nicht über die da sinnigen und dort in der Wildnis liegen bleiben? En te wem zes deed God schweren dat ze niet in zijn ruwen inkomen worden, als te die niet geleefden. Zo zien we dat ze daar niet in inkomen konden, wil ze niet geleefden. Aber wil God zijn verspreken en de ruwen in te komen nog steed, wel wie donen zijn dat keiner van u door een tekort komen mocht. Dan ons is dat evangelium gepredigt worden, groot zoals Jana. Aber wat an je predigt wordt halb annuscht, will sie nicht leben, wat an je sagt wordt. Wie aber die durch leben, gonen in de Rü ernen, so als he seht, ich schwur in meinen Ohr, dat sei niemals in meine Rü ernen kommen sollen. Und doch es he mit sein Werk al von dann vorig aus der Welt geschaffen wordt. Dann he haft irgendwo von den siebenden Tag so gesagt. En om zevenden dag ruht God van al zijn arbeid. En zeet op dezelfde steed ook, ze zullen niemals in mijn ruwen inkomen. Wil dat nog zo steed dat eentje in de ruwen inkomen worden, en dat die, den dat het eerste gepredigd wordt, niet in den gekomen zijn, wil ze niet leven, stelt hij nog een dag vast en zeet lang nog herdig doften. Zoals verhergezegd weer van deur, Wann je van deur zijn stem heren worden, dan verhoort je nu horten nicht. Dan, wann je zo aan te ruw gebracht houd, wordt God nu her nicht nog van een anderen dag gereed hebben. Daarom kämt voor God zijn volk nog een Sabbat ruw. Dan, wer aan God zijn ruw en dan kämt, ruwt ook van zijn arbeid, groot zo als God van zijn. Wel wie daarom alle vliet aan zaten, aan de ruw en dan te komen, dat nicht irgendwer zum Beispiel so als Jana, der ich im Unglauben zu faul kommen. Dann Gott sein Wut erst lebendig und kraftig und schorper aus ein doppelt schneidendes Schwert und schnitt der ich bei Seel und Geist auch Glieder und Mord durch den Eindeilt und recht auch unsere Gedanken und Hortensentstallung. Du hast nichts geschaffen, dort hin ich seht. Am liegt alles nördlich und abgedeckt vor den Ohren. En voor dem moet wie ons verantwoorden. Aber, wil wie Jezus den Gottes sehen, die der Himmel gegonen is als höheren Priester haben, wel wie aan ons Bekanntnis faust holen. Dan wie haben nicht een höheren Priester, der nicht mit onze Schwachheiten metfeilen kan, aber einem, der in allem kracht so erst versorgt worden als wie, aber hij sindig nicht. Dan wel wie am vollen Vertrühen am Gnodenthronen naungonen, dat hij zich over ons erbormt, dat wij tot dan genood vingen, wanneer ons de help nedig veelt. De hoge priester worden alle uit de menschen eruit geweeld en aangesteld voor God voor aan en te stonen en goven en opfer voor ihre zinden te brengen. Hij kan met die metfeilen die de eren en ik beter weten, wil hij dat zelfs met zwakheden te doen heeft. En wil dit zo erst, moet hij groot zo goed voor zijn ene als voor het volk ihre zinden opferen. En deze eer neemt zich keiner zelfs. Hij moet daartoe van God beroepen zijn, zoals ooit weer. En zo neemt Christus zich ook niet zelfs de eer hoge priester te worden. Aber God zei te hem, du bist mijn zoon, ik zie van jou dien vader geworden. En op een ander steed zegt hij, du bist eeuwig een priester en Melchizedek zijn ordnung. Während Jezus op Eden leeft, haft hij tot dem die hem van dood raden kon, je beet en on je tronen je schreien en je prachat, en hij kreeg zijn antwoord, wil hij God en eren hield. En waar hij ook zijn weer, hij leert doch derg lieden je harzaam zijn.
Nou sê dom at derg via